Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Het komende uur in Inventions for Radio kunt u luisteren naar Fred Galles en de Sound Reporters met opname van de Havens Oost in Amsterdam, het Instituut voor Sonologie aan de Plompentorengracht in Utrecht en vooral van muzikanten in de bossen, hutten en velden van Afrika, Azië en Oceanië.

U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles en de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

luisteren. Ik, als ik scherp toeluister en ik werk een beetje mee, hoor ik 's nachts te Brussel de zee. This is a Dutch poem from Hubert van Herwegen. Its title is Luisteren or Listening in English. And it draws a connection between the sound of a sea and the sound of a city by night.

kunnen blussen. De brand op de vlam te komen. Om niet te wachten naar de positie van de kast dat in de stad is. Niet te wachten naar de kast. Niet te wachten naar de kast. Daar is de jacht om te gaan naar de kast. Ik krijg de jacht. Ik krijg de jacht. Ik krijg de jacht. Ik krijg de jacht. Ik krijg de jacht. Ik krijg de jacht. Ik krijg de jacht. Ik krijg de Nu wordt het warm. Dat is de toer. Dat gaat op de koude in de vaart aan de muziek. Dat is de toer. Dat gaat in de zin te beginnen. Dat is de vaart in de zin. Dat is de vaart in de zin.

komen. Als je tunnel stort, kan ik je punten naar binnen schuiven. Je kunt het doen. Zeker kan ik als het gedaan is. Je kunt het doen. Jij wil het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen. Je kunt het doen.

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem op de concertzender. Vind ons op Klangenbloem.